je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment de maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beuk, lees op, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, dat is, joh. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, een frikadel.
1: Akkusiets!

je dat dan. Kan het niet waar zijn, momenten maal, wie wil dat dan jong? Zet even weer, ja in het buik, lees toe, paar, zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, als ze, ja. Dat is, dat is er niet meer zaken, maar, dit is maar, ja, maar, ja, maar toch.

0: değilse.
1: Met mozi una moni fia mi fastro vant vina ni mana me in le flu dan moje es moje un hu ve hu Maar dus vooruit zo lang het geet, het leg het dood geen eeuwigheid, dat spricht wat dat is waar, rond nog jeden klaar drum. Maar dus vooruit zo lang het geet, het leg het dood geen eeuwigheid, dat spricht wat dat is waar, rond nog jeden klaar drum. Slaat eens kraftig op de drum, dan het goed toch menschmal krom, het is nog een rem, en zij maar zo bestem. Schlaf uns praktisch auf die Drum, wann wird gut durch manchmal kommt, er ist nur in der Welt, und sei immer so bestellt drum, mit Musik und Harmonie, wie er mir fast drauf und wie noch nie. Wie er mir, hier der Flug, dann morgen, ist morgen, und höge, und Als München heeft vom Ring, laat op mij in mijn zonne schijn, egal wie het gilt, wat ons schon dran leert, dran met muziek und harmonie, vier en meer fast droog en drie op mij, maar dan meer, hier de vuur, dan mooie, is mooie, om nu be. Und alle mit Musik und Harmonie, vier mir fast drauf und wie noch nie, mag er mich.

de dos, je lijf wie je klijf, dat zie je de dos. Zou je schutte knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

de dos. Je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zou je schut de knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljoot. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljoot.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stier.